Uit de kantate BWV 34, O Ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe, de altaria. Gezongen door Robin Blaze, samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. U hoorde dus een mannenalt, deze Robin Blaze. En morgen hoort u de aria nog een keer, maar dan gezongen door Magdalena Kochena in het Bach-zangersportret. En nu nog muziek uit de Keutense sfeer, maar toch geschreven in Leipzig voor het Collegium Musicum. Hier is Bach's eerste orkestsuite.

De Amsterdam Rock Orchestra, onder leiding van Ton Koopman, gaf een uitvoering van de eerste orkestsuite BWV 1066. En ter afsluiting zo'n mooi meditatief orgelkoraal. Je zou het niet verwachten, maar je zingt het op een gegeven moment onmerkbaar vanzelf mee. Het koraal Liebster Jezu, weerziend hier, BWV 730-731. Het wordt gespeeld op het orgel van de barokke basiliek van Otto Beuren in het zuiden van Duitsland. Een plek waar overigens ook nog wel een symfonie van Bruckner worden uitgevoerd.

Liebster Jezu, wir sind hier. BWV 730731. U hoort een uitvoering van Ton Koopman op het orgel van de Dreifaltigkeitsbasiliek in Ottobeuren. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en dit programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

Op de concertzender wensen wij u goedemiddag en wel met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag verder met onze wekelijkse aflevering met een... Op de concertzender wensen wij u goedemiddag en wel met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag verder met onze wekelijkse aflevering met een Bach-solist.

wel dat ze dateren uit de periode 1735-1744. Dat is de periode dat Bach helemaal geen kerkkantates meer schreef. Alleen nog het Weihnachtsoratorium en het verder samenstellen van de Hohe Messe. Maar dat allemaal op basis van bestaande kantates. Hij plunderde dus zijn eigen werk voor deze scheppingen. Niet om zich er snel van af te maken, want het parodiëren van die oudere werken kostte veel meer tijd dan nieuwe te componeren. Op veel plekken verbeterde hij de oorspronkelijke muziek, zoals hij dat uitgebreid deed in zijn Hohe Messe. Vanaf 1735 is Bach dus vooral met twee dingen bezig: zijn grenzen verleggen naar meer abstracte werken als het Musikalische Opfer en de Kunst der Fuge, en het hergebruiken en verbeteren van bestaand werk van al hoog niveau. Waarom? Mogelijk om zijn geweldige werken meer aandacht te geven dan ze kregen in de wekelijkse kantates in de kerken van Leipzig. Men waardeerde zijn werk daar al niet zeer hoog. En misschien met een knipoog naar ons, wij die moeite hebben met de theologie van die kantates. Want deze missen zijn net als in de Hohe Messe in het Latijn en hebben meer afstandelijk algemeen bekende teksten dan de kantates. Ja, hoeveel missen zijn er niet geschreven in die tijd? Misschien wel honderdduizenden. Deze missen van Bach met die meer algemene teksten en zonder recitatieven bieden nu juist een keur uit zijn mooiste kantates. Ideale instapmogelijkheid voor de kantates, het magnum opus van Bach dus. Maar in de 19e eeuw scherp veroordeeld door de romantische theologen als barbarij. We zouden zeggen, geniet. We luisteren als eerste naar de Missa in G klein, BWV 235, waarvan het imposante beginkoor ontleend is aan de kantate 102, Heer deine Augen sehe nacht im Glaube, de rest aan de kantate 72 en 187.

Aldus de Missa in G. Klein, BWV 235, in een uitvoering van Agnès Melon, sopraan, Gérard Lesne, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas. Met het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen. En dan nu weer eens tijd voor het orgel. Hoewel Johann Sebastian vertrouwd was met veel instrumenten, zeker de strijkinstrumenten, en hij een voortreffelijke sopraanzanger als jongen was, loopt het orgel als een rode draad door zijn leven. Hij was vooral toetsenist, virtuoos op klavercimbel, het zachtere klavicord, maar het meest virtuoos toch op het orgel. In de tijd van Köthen speelde hij haast geen orgel, omdat het daar geen rol speelde en het ook nog een slecht en vals klinkend instrument was daar in Köthen. Maar Johann Sebastian Bachs werkzame leven begon als organist. En zijn laatste composities zijn ook orgelwerken. In de tijd in Leipzig ging hij steeds meer orgel spelen in de kerkkantates. Hier een prachtig meditatief Kyrie, waarna de derde triosonate in D. Klein volgt. Een triosonate is een werk voor drie instrumenten. Of een werk voor één instrument en een klavercimbel, altijd tweehandig. Of voor orgel, twee handen en een voetenwerk. Een heerlijk, galant en melodieus werk. U zingt het begin vanzelf mee en voor u het weet bent u verzeild geraakt in een complexe, maar wonderschone en relaxte fuga.

Dat was uitgevoerd door Ton Koopman op het orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, Den Bosch. Het Kyrie BWV 669, God Vater in Ewigkeit. En BWV 527, de derde trio-sonate in D-klein. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld en gevervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag bij de concertzender. En toch heet het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. We beginnen met BWV 35. Geist und Seele wird vermehrt. Voor de 12e zondag na Trinitatis. Het eerst uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonder van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf, als het ware, doof en stom van. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Des te meer klinkt het orgel. Twee keer mag het concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon Friedemann al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit wel eens zelf hebben kunnen spelen. Verder prachtige solostukken voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker, zoals biograaf Spitta of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker, zoals biograaf Spitta of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met muziek. De orgel

En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zedig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo, die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt, anders dan in een fuga, de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen. Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de kantate numerologisch op 283. De hele kantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt. Maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze Nederlandse Lenneke Ruiten horen.

De kantate BWV 37, Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, werd uitgevoerd door Lenneke Ruiten, sopraan, Mac Braggle, alt, Andrew Tortijs, tenor, Dietrich Henschel, bas, met het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach op accordeon. Ja, dat kan heel makkelijk. Harry Mote, hier in Nederland, die begon er ooit mee. En een nieuwe ster hier, Marieke Grotenhuis, ziet het als een roeping. Johann Sebastian was altijd de componist van haar leven. Het is een megaliefde. Zijn muziek is aards en kan tegelijkertijd heel diep raken. Net als bij een kathedraal. Je snapt dat het zo gebouwd is. Daar zijn wetten voor, er zijn constructies voor bedacht. Maar het raakt je ook omdat het zo enorm is, zo imposant. En dat heeft Bach ook. Wel, Marieke, die zich in het spelen wil wegcijferen en alleen de muziek wil dienen, zegt over de accordeon: het heeft een orgelklank, maar ook een klavercimbelklank. Het verschil is, ik kan naast registratie, met lucht, klankkleur, een dynamiek maken, een extra dimensie van deze tijd. U hoort 5 delen uit de Kunstdicht Fuge, een van de laatste scheppingen van Bach. Een abstract werk dat zich goed leent voor bewerking voor allerhande instrumenten. Overigens is Bach niet gestorven tijdens het componeren van de laatste fuga. Het blad is waarschijnlijk gewoon weggeraakt. En op zijn sterfbed dicteerde hij nog wijzigingen aan het orgelkoraal: voor deinen troon treed ich hier mit, o God. Ik verschijn voor uw troon, o God. Dat hoort u later in de uitzending. Nu dus, Marieke Grotenhuis.

En dat was accordeoniste Marieke Grotenhuis, samen met cellist Sietse-Jan Weyenberg en de violiste Rosanne Philippens. Met de Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 1, 2, 6, 8 en 9. De accordeon die was in het nieuws laatst, omdat het enige Nederlandse lid van het Auschwitz-orkestje, Flora Jacobs, op 90-jarige leeftijd overleed. Ze stierf 22 april en had eigenlijk haar leven aan de accordeon te danken, want ze ontkwam daardoor aan de Holocaust. De accordeon, ja, die toch altijd wordt geassocieerd met levendigheid, energie, power, iets volks, iets eigens. De accordeon nu op speels. In het concert voor viool en hobo, BWV 1060, horen we Richard Galliano op zijn accordeon meedansen.

U hoorde het concert voor viool en hobo, Bachs werk in vertuigings 1060 in C-klein, maar dan uitgevoerd door de accordeonist Richard Galliano en zijn friends, zijn vrienden. De prachtige koraalprelude Für deinen Thron tretisch, Bachs werk in vertuigings 668, had Bach al vele malen tijdens zijn leven bewerkt en even zoveel malen gespeeld. Toen in juli 1750 Bachs biechtvader, dominee Christoph Wolle, de laatste sacramenten had uitgereikt, stierf Bach op 28 juli op 65-jarige leeftijd. Hij dicteerde verbeteringen aan dit stuk, zoals hij altijd bezig was te verbeteren. Het orgel was ook zijn oerinstrument. Hij was er beroemd door geworden en had zich erdoor gevestigd. Hij keerde er nog even in gedachten naar terug. Bach was vanwege zijn ooglijden behandeld door een beroemde Engelse dokter, dokter Taylor, die ook Handel opereerde. Aan ontstekingen na de operatie zou Bach bezweken zijn. Momenteel denkt men dat suikerziekte, een familieziekte bij de Bachen, zijn tol heeft geëist, wat ook de aandoening aan zijn ogen verklaart. Handel, trouwens, ook in 1685 geboren, werd maar een paar jaar ouder.

De organist Werner Jacob gaf een uitvoering van de koraalprelude voor Deinen Thron tretig, BWV 668. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste dag van deze week, Geen Dag Zonder Bach. De concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen. Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

En hier begint de pianist Glenn Gould te spelen. We hebben het er maandag aan het begin van deze week met geen dag zonder Bach al even over gehad. Ja, dit is onze tune, onze herkenningsmelodie, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Maar dat hoort nu eenmaal bij dit programma iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller is Govert-Jan Bach. En wat had de tune nu deze week met Glenn Gould te maken? Hij speelt hier, u hoort hem nog op de achtergrond. Glenn Gould komt vandaag aan de beurt. Een portret van Bach-vertolker Glenn Gould. Zijn eerste optreden was in 1945. En in 1955 kwam zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit bij CBS, waar hij een levenslang contract had. In 1964 gaf hij zijn laatste openbare concert. Hij vond concerten in het openbaar schijnvertoningen, die Glenn Gould. Hij wijdde zich daarna volledig aan het opnemen in de studio, waar hij zelf ook actief aan meedeed. Door de massa te mijden riep hij het beeld op van een zonderling. In de vorige jaar vertoonde film De geniale gekte van Glenn Gould krijgen we een ander beeld. Wel van een man die haast bezeten met zijn muziek bezig is, vergelijkbaar met kunstenaars als Michelangelo, Beethoven of Van Gogh, maar ook van een bemiddelijk mens met grote liefdes en waardering van de mensen om hem heen. Zijn gekte ging niet veel verder dan zijn grensverleggende eigenheid in de omgang met muziek, het publiek en de audiotechniek. Hij had wel enkele trekken die thuis horen in het schizoïde spectrum, maar dat geldt voor haast alle genieën. Je naadloos voegen in de mainstream van de massa, dat brengt weinig groots op. Grootsheid, vernieuwing, wordt gedreven door de middelpuntzoekende kracht, gaat naar binnen, is uiterst individueel en per definitie niet sociaal. Maar ja, die Glenn Gould had zo zijn nukken. Het meezingen tijdens het spelen, vaak op de grens van vals, ergert menigeen mateloos. Maar bij Bach op het klavier mis je de zang eigenlijk ook wel. Als hij van één iets gek was, dan was het dat hij gek was van Bach. Mad about Bach. Gek op Bach. Geen dag zonder Bach. Dat was Glenn Gould. Hij speelde ook andere componisten. Het liefst geen romantische en Mozart ook niet. Over hem zei hij dat deze eerder te laat dan te vroeg was gestorven. Wel een opmerking die te denken geeft over zijn psychische huishouding. Maar dan zijn Bach. Miljoenen zijn door hem aan Bach verslingerd geraakt. Hij speelde dat meeslepend, met hart en ziel, van binnenuit. Op de piano was dat natuurlijk nog niet authentiek, maar wel verlossend na de zwaar aangezette romantische Bach-vertolkingen die we toen hadden. Luister hoe hij hier het eerste klavierconcert neerzet, pittig, dynamisch, vurig en fel. En daarbij gesteund door de grote dirigent Dimitri Mitropoulos. En wel met ons Concertgebouworkest, destijds in 1959. Een veel betere, helderder uitvoering dan die met Leonard Bernstein overigens, die toch te veel romanticus was en met wie Glenn Gould vaak ruzie had over hun gezamenlijke uitvoeringen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klaversymbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klaversymbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde. Tevens onze begintune, zoals ik u al duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het vijfde Brandenburgs concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de Klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door, ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk Wonder en Wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerding door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg Variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde, want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet, Unser Herzensfreude hat ein Ende. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

De kantate BWV 39, Brich den Hungrigen dein Brot, voor de eerste zondag na Trinitatis, werd uitgevoerd door Gillian Keys, sopraan, Wilke te Brummelstoeten, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas, samen met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor klavecimbal van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grens van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Zweling, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzaus du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauerguin en wel op het Hagerbeer Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Klavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz- und Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mörderische Blut

De Toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klavercimbel van Matthias Griewisch naar een klavercimbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschap van zijn Meininger neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17 weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantaten uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamba door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

U hoorde de fluitsonate in E-klein, BWV 1034, in de uitvoering door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertzender brengt dit programma iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Het is 1 uur geweest en het is weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, iedere werkdag met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl, het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag een portret van Bach-vertolker Frans Bruggen. Als blokfluitist begonnen en uitgegroeid tot de wereldberoemde dirigent van vooral zijn vermaarde orkest van de 18e eeuw. Ook de man van de notenkrakersactie. Bruggen werd in 1934 in Amsterdam geboren. Hij studeerde dwarsfluit en blokfluit bij Kees Otten aan het Conservatorium van Amsterdam. En tevens studeerde hij muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1955 werd hij op 21-jarige leeftijd aangesteld als docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Later gaf hij eveneens les op de Harvard Universiteit, waar hij de leerstoel Erasmus-professor bekleedde. En daarna was hij Regents-professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Bruggen houdt zich voornamelijk bezig met barokmuziek, hoewel de laatste jaren ook de romantische periode zijn aandacht heeft. Hij trad op als blokfluitist, als solist en in ensembles. In de jaren 60 en 70 speelde hij een grote rol bij de ontwikkeling van de blokfluitmuziek. Door zijn uitvoeringen hielp hij de blokfluit af van het imago van kinderinstrument. In het concertgebouw is elke noot van Mozart en Beethoven een leugen. Met deze beschuldiging richtte Frans Bruggen zich in 1970 met de rebellen van de notenkrakers, een groep jonge componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Rijnbert de Leeuw, zich tot de gevestigde muziekwereld. Het kwam uit de grond van zijn hart. De notenkrakers hadden bezwaren tegen de gevestigde muziekwereld. Ze wilden meer aandacht voor eigentijdse muziek. Frans Bruggen pleitte voor de originele Mozart en de originele Beethoven. Hij wilde teruggaan naar het ouderwetse musiceren van eeuwen geleden. Hij wilde een authentieke, ouderwetse uitvoeringspraktijk. En Frans Bruggen verweet de grote symfonieorkesten dat ze geen enkele moeite deden om de muziek te spelen zoals de vroegere componisten zich dat zelf hadden voorgesteld. De muzici speelden namelijk op moderne instrumenten met een totaal andere klank. Ook de bezettingen waren veel te groot. De muzici en dirigenten hadden zich niet verdiept in de manier van spelen van vroeger. Articulatie, dynamiek, etc. Iedereen liet zijn ego opbloeien over de rug van de geniale dode componist, zei Frans Bruggen achteraf. Frans Bruggen wilde zich juist wel verdiepen in hoe de muziek vroeger geklonken moet hebben en hoe de componist het bedoeld heeft. In 1981 bond hij de strijd aan met de gevestigde muziekorde. Zo richt hij toen het orkest van de 18e eeuw op. Hij beschouwde hen als een internationaal legertje en noemde dat legertje de Geuzenbende van de alternatieve muzikale wereldtop. We gaan Frans Bruggen eerst horen als blokfluitist. Het instrument van de armen, teder, kwetsbaar. Als Lucebert zegt, alles van waarde is weerloos, dan geldt dat zeker voor de blokfluit in het tweede Brandenburgse concert, waar Bach dit intieme instrument tegenover het geweld van de trompet durft te zetten. Een van de meest gedurfde combinaties tussen al die originele bezettingen die Bach heeft bedacht. In het wiegende tweede deel moet de trompet dan ook even zwijgen, opdat de blokfluit, viool en hobo ons in hun hemelse ritmiek mee mogen nemen. Deze moedige man, Frans Bruggen, deze pionier, die als een grootmeester door Haydn, Mozart en Beethoven, ja, tot en met Chopin koerst, begon bij de nederige blokfluit. Uit het kleinste komt vaak het grootste voort.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel cantates. Maar na veel naar cantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

De Missa BWV 236 in G groot werd uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot van dit uur geen dag zonder Bach weer een toccata voor klavecimbel uit Bachs jongere jaren. Wervelende, fantastische muziek. U hoort weer Menno van Delft en nu in de toccata BWV 912 in D groot.

Menno van Delft speelde op een clavecimbel van Matthias Kriwisch, naar een clavecimbel uit 1700 uit het Berlijnse slot Charlottenburg, de toccate BWV 912. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Op een vrijdag, zoals vandaag, wordt er meestal nog steeds een motet van Johann Sebastian Bach in de Thomaskerk in Leipzig gezongen. En op deze manier hoort menig toerist voor het eerst van zijn leven zo'n mooi stuk van Bach. En vandaag luisteren we naar twee van zijn motetten. Meestal a cappella, dus zonder orkest, gezongen kerkelijke stukken voor buiten de kerkdienst. Vaak voor begrafenissen ook. Het eerste motet, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, een dubbelkorig motet, is in oktober 1729 voor de begrafenis van professor Johann Heinrich Ernesti geschreven. Ernesti, die leefde van 1652 tot 1729, toen hij dus begraven werd. Hij was docent poëzie aan de Leipziger Universiteit, die bij zijn overlijden met 77 jaar de oudste hoogleraar in Leipzig was en bovendien sinds 45 jaar liefst rector van de Thomasschule. Zijn overlijden op 16 oktober moet daar als het einde van een tijdperk zijn ervaren. De plechtige academische begrafenisdienst werd door vele notabelen bezocht. Maar de joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, wou geen treur- of rouwtekst, maar een troostvolle en bemoedigende tekst van Paulus. En wel de Romeinen 8, versen 26 en 27, de geest komt mijn zwakheid te hulp. Niet alleen verdiende Bach goed aan deze begrafenissen, maar op zo'n moment was hij ook het muzikale, dus het culturele, visitekaartje van de universiteit. Het is volstrekt onjuist om te denken dat Bach in zijn tijd onbekend of onbemind was. Hij werd integendeel gezien als Duitslands componist nummer 1. Al verdiende zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en een Telemann meer. Maar dat kwam door het rijke Hamburg. Bach had wel tegenstanders die zijn muziek te ingewikkeld vonden. Het moest allemaal wat makkelijker en leuker. Men ging toen al op weg naar muziek als entertainment. Dit is dus een dubbelkorig motet in 3 delen. In de muziekvierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En die wordt gehouden van 19 tot 22 september, tot en met 22 september zelfs. Die grotendeels een Bach-vierdaagse is, dan wordt dit motet gezongen. Dus dan in de Waalse Kerk in Amsterdam. En in de volgende Geen Dag Zonder Bach week, dan zullen wij volledig aan deze vierdaagse wijden. Want het is een prachtig programma met de mooiste cantates. En u kunt dan ook de geliefde koralen meezingen, alsjeblieft. En kijkt u maar eens even voor de goede orde op muziek-vier-daagse.nl. muziek-vier-daagse.nl. De Waalse Kerk in Amsterdam dus met een dubbelkorig motet.

Dat was het motet O Jesu Christ, Meins Lebens Licht, BWV 118. Ook dit weer in een uitvoering van het Bach Collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. Ja, genezende muziek voor zware momenten. Genezend? Ja, voor Margot Scheltema, de vermeend invloedrijkste vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven. Want, wat stond er in de krant? Zij vindt in Trouw van 8 juni van wel. Genezend dus. Ze zegt daar, Bach moet. Hij is balsem voor de ziel, zegt Margot Scheltema. En balsem heb je nodig. Ik zit in het Haags Toonkunstkoor en ik zou het liefst elke zondag een kantate zingen. Het mooie van Bach is dat hij zo ontzettend bezig is om iets ongrijpbaars te grijpen. Het is zo niet aards. Bij Bach kan ik momenten van opperste concentratie beleven en dat heb ik niet zo vaak, want ik ben nogal snel afgeleid. En Margot Scheltema vervolgt in Trouw, vaak doe ik 3 dingen tegelijk in mijn hoofd. Een heel vervelende eigenschap. Bij Bach valt het allemaal weg. Zijn muziek troost me, verzoent me met mijn bestaan. Dat heeft voor mij niets religieus, maar misschien voel ik uiteindelijk een vergelijkbare emotie. Dat je heel even loskomt van alles wat je aan de aarde kluistert. Aldus Margot Scheltema. Tot slot dan toch maar weer de tweede partita voor solo-viool met die chaconne die door velen beschouwd wordt als het meest intrigerende muziekstuk ooit geschreven. Het zal ook een rol spelen in de muziekvierdaagse in Amsterdam van 19 tot 22 september. Meer daarover in de volgende Geen Dag Zonder Bachweek. Nu een omstreden romantische uitvoering ervan door Hilary Hahn, een wonderkind, ster in Shostakovich, in Brahms en Mendelssohn, maar ze maakt dan ook een hele Bach-cd. Ze neemt wel 3 minuten meer dan een Lucie van Daal voor de chaconne. Ze is een virtuoos, een muziekbeest. Maar met dit stuk mag het. Laat u meevoeren.

En dat was de violiste Hilary Hahn met partita nummer 2 in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En dit was dan voor deze week weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Maar wil u toch nog even attent maken op het volgende? De concertzender zit op de kabel. En als u de frequentie wil weten, wel, die is overal anders. Dat moet u even uitzoeken, maar dat lukt wel via de PC, zou ik zo zeggen. En alles is trouwens dag en nacht overal ter wereld terug te vinden op dat internet. Concertzender.nl

Aan het begin van de nieuwe week. Goedemiddag, weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vanaf 19 september wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam de muziekvierdaagse gehouden. Een belangwekkend muziekevenement in die mooie kerk met dat prachtige Schnitger-orgel. Je kunt haast van een Bach-vierdaagse spreken. Want alleen vrijdag klinkt er geen Bach, maar wel Verdi en Wagner, twee andere reuzen. Zij zijn dit jaar, Verdi en Wagner, 200 jaar geleden geboren. Het hele programma, als u dat wilt bekijken, dat staat op muziekvierdaagse, één woord, muziekvierdaagse.nl. Donderdag 19 september een prachtige kantate en orgelprogramma door de uitnemende muzici van het Gesualdo Consort en Musica Amphion. Kijk, als u de kantates lief heeft, dan mag u dit niet missen. En als u van de Matthäuspassie houdt, dan zou u toch ook van de kantates moeten houden. Ze voeren twee zeer mooie kantates van Johann Sebastian Bach uit en wel de nummers 101 en 102. Dit in het kader van hun verzorgde en diepgravende serie Bach Contextueel. Dat zijn opvallende uitgaven van cd's in boekvorm, nu eens met inhoud in plaats van de entertainmentbenadering waar we momenteel in onze wereld door bevangen zijn. Het thema is Vater unser in Himmelreich, onze Vader die in de hemelen zijt. Het christelijke oergebed waar Bach veel muziek voor gecomponeerd heeft. Bidden is smeken, huilen, danken, juichen, stil zijn, zegt het programmaboekje. Kijk, Ramses Shaffi had het wel begrepen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. In kantate BWV 101, Niem von uns her, du treure Gott, waar het Lutherse koraal Vater Unser uit 1584 een rol in speelt, horen we een zogenaamde koraalkantate. In haast ieder deel is dat toen zo geliefde kerklied wel verwerkt. Vaak heel kunstig. Bach, de wever, afkomstig uit een familie van tapijtwevers en van moederskant bontwerkers. Kunstig precisiewerk. Geschreven voor de 10e zondag na Trinitatis, voor 13 augustus 1724. Bach werkte toen aan zijn serie koraalkantates. Kantates waarin steeds een koraal of kerklied een leidende rol inspeelt. In de Johannespassie en de Matthäuspassion zien we dit terug. Daar worden in koren en aria's ook steeds koralen perfect ingeweven. Het begint met een indringend en meeslepend koor dat meteen doet denken aan het begin van de Matthäuspassie. Het duurt zelfs langer dan dat befaamde beginkoor. Het Gesualdo Consort zorgt voor unieke opnames met hun solistenkoor. U hoort nu een koor van 16 zangers in een mooie uitvoering van Masaki Suzuki.

En dat was de kantate BWV 102, Herr deine Augen sehen nach dem Glauben, voor 25 augustus 1726, door Bach geschreven. En de uitvoerende waren Robin Blaise, alters, Gert Turk, tenor, Peter Kooi, bas en het Bach Collegium Japan onder de directie van Masaki Suzuki. Deze prachtige kantate wordt dus ook op donderdagavond 19 september door Musica Amphion en het Gesualdo Concert uitgevoerd in de Vierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tevens, een dag later, op vrijdag 20 september in de Grote Kerk in Maassluis. En dan vervolgens nog zaterdag 21 september in de Martinikerk in Groningen. Steeds om 8 uur. Bekijkt u het dus even op de website bachcontextueel, met een x, bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteit. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis. Hetzelfde beginkoor in de G klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

De Missa in G klein, BWV 235, werd uitgevoerd door Agnès Melon sopraan, Gérard Lesne alters, Christophe Prégardien tenor, Peter Kooi bas en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag en vanmiddag zijn we bij de Concertzaal er weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. En dit keer op deze woensdag, laten we maar zeggen, hier hebben we onze speciale uitzending, het portret zou je het kunnen zeggen. Jan Jansen, om hem gaat het. Jan Jansen is een uitnemend organist. Zijn familie, het zijn alle uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine en zijn zonen David en Maarten en natuurlijk, wie kent er niet, de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende Compendium voor Orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung deel 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbel. Deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt. Hier is Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht.

de Missa in A groot, BWV 234, in een uitvoering van de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, de tenor Christophe Précardien, de bas Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Philip Herrewegen die zijn voornaam op zijn Frans laat staan, in tegenstelling tot de Belgische koning. Die wil ook nog wel eens het Vlaamse Philip gebruiken, gewoon met een F. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, die nieuwe Belgische koning. Op het programma van dat concert op 22 september in de Waalse Kerk in Amsterdam, waar ik het eerder over had, staat ook het Sanctus BWV 240. Op de hoogtijdagen, zoals kerst, werd vaak een los Sanctus uitgevoerd. Het bekendste is later opgenomen in de Hohe Messe. En dit is een iets eenvoudiger en minder uitbundig stuk, maar wel heel verfijnd en optimistisch.

Collegium Vocale Gent stond uiteraard onder leiding van Philip Herrewegen in dit Sanctus BWV 238. Op die Bachdag, 22 september, is er 's middags ook weer in de Waalse Kerk in Amsterdam een concert door Henk van Zonneveld op klavercimbel. Hij speelt onder meer de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Zo'n heerlijk stuk, daar hoor je toch veel te weinig. U hoort nu Joseph Payne op een kopie naar Rückers. De delen van de suite zijn, zoals meestal, Allemande, Courante, Sarabande, R, Minuet 1 en 2 en Gigue.

aldus de Franse suite nummer 2 in C-klein BWV 813, uitgevoerd door Joseph Payne, klaversymbool, een klaversymbool op een kopie naar Rückers. Niemand kan het laten, ook Henk van Zonneveld niet. We hebben het over de Bachdag, de 22e september. Want je raakt er zo aan verslingerd, aan die levensenergie en die diepte van de Goldberg-variaties. En vervelen zal het nooit. Aria en variatie 1 wordt hier heerlijk gespeeld door Céline Frisch op een klaversymbool van Sarlie en Ball.

De klaveciniste Céline Frisch speelde op een klavercimbal van Sali en Bol aria en variatie 1 uit de Goldberg-variaties. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van vandaag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit was onze 99ste uitzending. Dus tel uit onze winst. Morgen de 100ste. Tot morgen dus.

Goedemiddag. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is de 100ste uitzending. Eigenlijk hebben we dus iets te vieren. Nou ja, wie weet. We zullen eens kijken na afloop van deze uitzending wat men hier bij de concertzender voor ons bereid heeft. Maar we hebben het dus over het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de concertzender dat elke werkdag van 1 tot 2 wordt uitgezonden. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd, nu dus voor de 100ste maal, door Govert Jan Bach. We hadden het in eerdere uitzending al over zondagavond de 22e september. Dan wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen die u kunt meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok voeren ook uit de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. Een heel korte kantate, is onvolledig, maar heel erg opgewekt en energiek. Men weet het doel niet zeker, voor het reformatiefeest of voor een bruiloft. Vanwege de gloed en de vrolijkheid zou je zeker aan dat laatste denken. Zeker in ieder geval is dat die uitgevoerd is op 17 september 1730. Het beroemde kerklied met de gelijknamige titel van Kreuger komt in ieder deel terug. Het eerste deel is een koraalfantasie, zoals Bewein dein Sünde groß uit de Matthäus Passion dat ook is. Maar dit stuk is gewoon vrolijk. Het duet voor bas en sopraan daarna neemt het ritme van het kerklied over, maar maakt Bach tot een dans. Het heerlijk lofprijzen in het slotkoor is haast een gige, waar immers de orkest en cello-suites feestelijk mee eindigen, maar dan toch in een 12/8 maat. Voor Bach is niets onmogelijk. John Eliot Gardiner en zijn troepen voerden het uit op 31 oktober 2000 in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther zijn kruistocht tegen de paapse manieren begon. Feest.

am Abend des selbigen Sabbats. Voor de zondag quasi monogenity, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als solisten Yukari Noroshita sopraan, Robin Blaise altes, James Gilchrist tenor en Dominique Werner bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties, de bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen en soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klavercimbel hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530, ook in G groot, door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goede middag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en haard verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor, gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Brécardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

Ich habe genoeg, BWV 82. Dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het kammerorkest Karl Riestenpaard. Een bijzondere basaria staat in BWV 13. Echsen und erbärmlich weinen. Dat is een kolfje naar Dieskau's hand. Dan hoor je wel dat de romantische aanpak van dirigent Karl Forster in deze aria ver van het origineel afstaat. Ondanks het prachtige zingen van Dieskau is de combinatie van solo-viool en twee blokfluiten vervangen door een enkele solo-dwarsfluit uit de Berliner. Vergelijkt u dit eens met de uitvoering van Gustav Leonhard en Max van Egmond. En dat was in aflevering 27, het eerste deel. U kunt dat allemaal makkelijk vinden op internet en te vinden bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Ik meld het nog maar eens even, concertzender.nl en zo. Goed, daar hoor je dan hoe Bach die unieke combi inzet om deze lamento, deze klaagzang, passend in te leiden. En dan onze Max van Egmond. Die doet er ruim 2 minuten langer over in 1971. En dat is maar 13 jaar later. Wie zei dat die authentieke uitvoeringen altijd zo snel waren? Wat een winst toch, die hip, historically informed performance. Tenminste, als je Bach wil begrijpen.

Dietrich Fischer Disco met de aria Echsen und erbärmlich weinen en het slotkoraal uit de kantate BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen, met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Karel Forster. En tot slot disco in de solo-kantate Amore Traditore in Italiaanse stijl, over de verraderlijke liefde waar de man in kwestie afstand van neemt. Op weg naar de vrijheid, niet meer gekluisterd door de ketenen der liefde. Disco wordt begeleid door Edith Pixt-Axenveld op klavercimbel, ook zo'n grote naam uit die tijd. En zijn vrouw, Irmgard Poppen, speelt prachtig op de cello. Tegenwoordig zou dat allemaal barokker, speelser klinken. Dit is nog net geen naaimachine Bach, maar het gaat toch een beetje vervelen. Maar niet disco natuurlijk. Zij zou in 1963 in het kraambed overlijden. En dan komt Bach heel dichtbij. Wees, weduwnaar, 10 overleden kinderen. Disco komt aan zijn tweede naam van moederskant en is zo verre familie van de edelman von Disco, voor wie Bach de boerenkantaten schreef.

Amore Traditore, BBV 203. Uitgevoerd door Edith Piekst-Axenveld op klavercimbel en Irmgard Poppen op cello. En natuurlijk de stem van Dietrich Fischer-Dieskau. Die was de solist van de dag van deze woensdag. We doen dat meer op woensdag, zo'n solist. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. De Concertzender komt iedere dag, iedere werkdag in ieder geval, tussen 1 en 2 uur met dit programma. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, we zijn er weer aan toe. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Zondag 29 september om 10:30 's morgens wordt en werd in de Westerkerk de kantate Es erhub sich ein Streit, en dat is BWV 19, uitgevoerd. Dat is moedig, want het is niet zo'n bekende kantate. Maar het vermaarde Westerkerkkoor heeft al zoveel kantates uitgevoerd dat ze daar geen moeite mee hebben. Het is geschreven voor Michaelsdag en die valt op die zondag. Ze doen het dan ook in de morgendienst, zeg maar de Hauptgottesdienst van de Oude Wester. Michaelfeest is ons totaal niet meer bekend, maar in die tijd, na al die vreselijke oorlogen en de reformatiestrijd, zeer invoelbaar. Er is een voorgeschiedenis. De oom van Bach in Eisenach, Johann Christoph, had de tekst al op toon gezet in een korte kantate. Die zal best indruk gemaakt hebben op de jonge en gevoelige Sebastiaan. Zozeer dat hij hem later zelf in Leipzig nog wel eens heeft uitgevoerd. Johann Christoph Bach, hij leefde van 1642 tot 1703, had de naam een grote en uitdrukkende componist, de profunder componist, de diepzinnige componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie, gewijd aan zijn vader, over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn zediger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins met de tonen zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken. De strijd tussen de engel Michael en de draak. Eerst dus Johann Christoph Bach, kort maar krachtig. Dat is dan officieel middenbarok.

Dit is dus werk geweest van de componist Johann Christoph Bach, de oom. Es erhub sich ein Streit, uitgevoerd door Cantus Köln, het Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. Dus nu BWV 19, Es erhub sich ein Streit, van Johann Sebastian. Bij ons is dat nooit echt een feestdag geworden, die Sint-Michaelsdag, maar Sankt Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johann Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had dus al eerder een kantate over dit thema gecomponeerd. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al eens uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate BWV 19 is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als een genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan de beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de eerst nog felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framework Bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de eerst nog felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framework van een kerkdienst.

En dat was dan de koffiekantate van Johann Sebastian Bach. Schweigt Stille, plaudert nicht, BWV 211, om precies te zijn. Met als uitvoerende Barbara Bonney, sopraan, Christophe Prégardien, tenor, en David Wilson Johnson, bas. En dat samen met The Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Gustav Leonhard. En tot slot van deze dag en van de hele week, geen dag zonder Bach, Bach op een Steinway. De tweede partita voor klavier op piano, een Steinway dus in dit geval. En dat begint alleen al grave adagio, je wordt er stil van. Dit was wat Karen Armstrong de gravitas van Bach noemt. Het heeft altijd diepte, formaat en fundament. Maar te lang gedraald, wir gehen los. De fuga's dartelen over elkaar heen. Kunt u het nog bijhouden? In één fuga die u volgt, stijgt uw IQ even. Helaas te kort om behulpzaam te zijn bij een sollicitatie. Maar goed, daarna een allemande. Zo vloeiend en lieflijk, onweerstaanbaar, gewoon wat dalende nootjes. Een kleinoot, maar tegelijk zo monumentaal. Zoals geaderd marmer van Pescara. Na de sarabande van het vierde deel dartelen er nog een rondo en een capriccio voorbij. Overtreffende trap. Je kunt er niet stil bij blijven zitten. U hoort Jeffrey Beagle op de Steinway.

Bach op de Steinway, partita nummer 2 in C-klein, BWV 826. En we besluiten de dag nu met delen uit de toccata in D-klein, BWV 913. Ook op de Steinway, door dezelfde voortreffelijke pianist Jeffrey Beagle. Vroeg werk van Bach, maar wat een werk. Het is clair-obscuur, licht en donker wisselen elkaar af.

En dat was dan tenslotte weer de pianist Jeffrey Beagle met de toccata in D klein, BWV 913. Wel, tot zover onze programma's van deze week. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettige middag verder. Een prettig weekend ook trouwens. En wellicht tot maandag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender. Iedere werkdag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. We beginnen een nieuwe week en we beginnen vandaag met iets nieuws. Een Bach-agenda voor de komende twee weken. We zullen dan op speciale concerten en vooral kantatenuitvoeringen wijzen. En mocht u, als luisteraar, mocht u nog uitvoeringen in willen brengen, zodat we er hier melding van kunnen maken, dan is dat heel welkom, maar wel ruim één maand van tevoren. Want anders kunnen we het niet programmeren en de juiste aandacht geven. Op zaterdagavond, 12 oktober, wordt in de Xaverius op het Zand 29 in Amersfoort, de prachtige kantate 180 uitgevoerd. Schmücke dich, o liebe Seele. Weer door het Amersfoortse kantatenkoor, onder leiding van de voortreffelijke Bas Ramsen.

Zijl, de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Ja, die naam Bach hebben we niet voor niks gekozen. Ja, wat gaan we voor muziek draaien? We kiezen niet voor bepaalde uitvoeringspraktijken, maar we pakken alles wat op de markt verschenen is en, laten we dat erbij zeggen, wat goed is en wat samensteller Govert Jan Bach met name prima vindt. We zullen ook de tune, dat is de beginmelodie, regelmatig even afwisselen, want er zijn diverse uitvoeringen van. Maar goed, u zult het wel herkennen. Dan nog dit, alle Bachs komen aan bod, want Johann Sebastian was natuurlijk niet de enige. U kent wellicht zijn zoons, maar ja, hij heeft ook voorvaderen gehad. En die voorvaderen, ooms bijvoorbeeld, hebben ook hele mooie dingen gecomponeerd. En als u regelmatig naar dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichning nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern? Hoe mooi schittert de morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de cantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze cantaten werden dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerenden zijn het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als symfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klavercimbal. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken Verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epater le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera. Hij ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbal. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.